wat vertellen wat je nog niet weet. Vertellen, tellen wat je nog niet weet. En vertel het nou aan niemand te horen.